0: RTV 4 Nieuws.
1: Itje Verschuren met het NOS-journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTW Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

Mountains, mountains, mountains, mountains, mountains.

0: TV 4 Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van de Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van de Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. En het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden en daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Het weer nog, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af en het blijft wel droog. Het wordt zo'n 20 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeenteraad van Dalfsen steunt grotendeels de zorgen van het college over nieuwe landbouwmaatregelen. Wel vinden veel partijen dat de raad vooraf betrokken had moeten worden bij de brief aan de minister. Tijdens een druk bezocht debat werd vooral gepleit voor duidelijkheid voor boeren, maatregelen per regio en goede compensatie. En een veilige fietsroute tussen Ommen en Denemsvaart kost naar schatting zo 7,1 miljoen euro. Daarvan is 5,5 miljoen euro nodig voor een fietstunnel onder de N36. De rest gaat naar aansluitende werkzaamheden. De gemeenteraad besluit later dit jaar of de plannen verder zullen worden uitgewerkt. En de kosten kunnen nog veranderen. Komende zaterdag start in de gemeente Dalfsen de WAK, oftewel de Week van alle Kunsten. Amateurkunstenaars uit alle kernen van de gemeente exposeren dan hun werk gedurende 2 weken. Van zaterdag 12 tot en met zaterdag 26 september. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: DAB+. En online.
1: RTV 4. 1G ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. 1G ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. 1G ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
4: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
3: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. Stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
5: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
3: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon. Vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten rijdt het langzaam op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lut heb je 5 minuten vertraging. A50 Eindhoven-Arnhem voor het knooppunt Bankhoef ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. De Ierse vervoerders krijgen een jaar de tijd om het vervoer te verbeteren. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden. Daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Blijft wel droog en het wordt zo'n 20 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeenteraad van Dalfsen steunt grotendeels de zorgen van het college over nieuwe landbouwmaatregelen. Wel vinden veel partijen dat de raad vooraf betrokken had moeten worden bij de brief aan de minister. Tijdens een druk bezocht debat werd vooral gepleit voor duidelijkheid voor boeren, maatregelen per regio en goede compensatie. En een veilige fietsroute tussen Ommen en Denemsvaart kost naar schatting zo 7,1 miljoen euro. Daarvan is 5,5 miljoen euro nodig voor een fietstunnel onder de N36. De rest gaat naar aansluitende werkzaamheden. De gemeenteraad besluit later dit jaar of de plannen verder zullen worden uitgewerkt. En de kosten kunnen nog veranderen. Komende zaterdag start in de gemeente Dalfsen de WAK, oftewel de Week van Alle Kunsten. Amateurkunstenaars uit alle kernen van de gemeente exposeren dan hun werk gedurende 2 weken. Van zaterdag 12 tot en met zaterdag 26 september. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
3: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A50 van Arnhem naar Os. Bij Ravenstein heb je 5 minuten vertraging. En de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen. Bij Ewijk ook 5 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte, naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
6: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
5: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
7: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het oosten van het land viel op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Beek en Duiven heb je 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Andere kant op, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, heb je 10 minuten vertraging op de A50. En op de A326 daardoor vanuit Nijmegen, tussen Beuningen en knooppunt Bankhoef, ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
10: Dit is RTV 4.
11: De ochtend van RTV 4.

0: ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar waren het er ook al meer, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. President Trump belooft elke Amerikaan $5.000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er niet goed voor. Trump zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden en daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer afwisselend zon en wolken, het blijft droog vandaag en het wordt zo'n 20 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeenteraad van Dalfsen steunt grotendeels de zorgen van het college over nieuwe landbouwmaatregelen. Wel vinden veel partijen dat de raad vooraf betrokken had moeten worden bij de brief aan de minister. Tijdens een druk bezocht debat werd vooral gepleit voor duidelijkheid voor boeren, maatregelen per regio en goede compensatie. En een veilige fietsroute tussen Ommen en Denemsvaart kost naar schatting zo 7,1 miljoen euro. Daarvan is 5,5 miljoen euro nodig voor een fietstunnel onder de N36. De rest gaat naar aansluitende werkzaamheden. De gemeenteraad besluit later dit jaar of de plannen verder zullen worden uitgewerkt. En de kosten kunnen nog veranderen. Komende zaterdag start in de gemeente Dalfsen de WAK, oftewel de Week van Alle Kunsten. Amateurkunstenaars uit alle kernen van de gemeente exposeren dan hun werk gedurende 2 weken. Van zaterdag 12 tot en met zaterdag 26 september. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
3: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 richting Arnhem vanuit Duitsland bij Duiven. Dan de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Een kwartier vertraging op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is het op onthoud 10 minuten. De N35 Zwolle-Almelo bij Wierde West doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Door Albeengens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
3: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
2: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
4: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van een collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
2: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef doe je er 10 minuten langer over. De A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is het oponthoud ook 10 minuten. De M35 Zwolle-Almelo tussen Nijverdal en Wierde is het de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Dit is RTV 4.
10: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeenteraad van Dalfsen steunt grotendeels de zorgen van het college over nieuwe landbouwmaatregelen. Wel vinden veel partijen dat de raad vooraf betrokken had moeten worden bij de brief aan de minister. Tijdens een druk bezocht debat werd vooral gepleit voor duidelijkheid voor boeren, maatregelen per regio en goede compensatie. En een veilige fietsroute tussen Ommen en Delemsvaart kost naar schatting zo 7,1 miljoen euro. Daarvan is 5,5 miljoen euro nodig voor een fietstunnel onder de N36. De rest gaat naar aansluitende werkzaamheden. De gemeenteraad besluit later dit jaar of de plannen verder zullen worden uitgewerkt. En de kosten kunnen nog veranderen. Komende zaterdag start in de gemeente Dalfsen de WAK, oftewel de Week van alle Kunsten. Amateurkunstenaars uit alle kernen van de gemeente exposeren dan hun werk gedurende 2 weken. Van zaterdag 12 tot en met zaterdag 26 september. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4.
2: Glazen wassen nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag ervan af omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende drone-aanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart met Johan.

Ik zeg bij deze een oprecht goedemorgen. Het is inmiddels 12 minuten na de klok van 12 uur, dames en heren. Na de klok van 10 uur natuurlijk. Ik zit nog even een beetje in de sfeer van de lunchshow. En dat kan wel kloppen, want de muziek is niet anders natuurlijk, hè. Even na de klok van 10 uur. En je luistert naar RTV 4. En we gaan er weer voor. Ik heb een lekkere lijst voor je in dit radioprogramma tussen 10 en 12. Iedere dinsdag en donderdagmorgen. Het is vandaag donderdag 10 september 2026. Rinky's Kickstart met een gevarieerde lijst. Ik heb wat vergeten hits voor je. Er zit wat country in dit radioprogramma. We draaien Nederlandstalig. Onder andere de verdwaalde piratenplaats. En lekker veel oldies. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dat zojuist Samantha Steenwijk met de nieuwe single. En dat is de nieuwe Kanjo-schijf van deze week. En daarvoor Leningrad van Billy Joel. Goed, ik zou zeggen geniet van je bakkie. En geniet vooral van de muziek. Welkom.

Nou, lieve luisteraars, een tweetal gouden ouwe uit de Sweet 70s. Zojuist Mac en Katie Kazoen met z'n tweeën. Het duo wat Vrede Hoog in het Vaandel hield jaren geleden. En dit was een oudje van de Hollies. Het blijft een lekkere plaat met twee solo-gitaristen. Een gremasterde uitvoering uit 2008. En dat heette The Day That Girly Billy Shot Down Crazy Sam McGee. Het is weer tijd voor Nederlandstalig. Gezelligheidsradio tot 12 uur vanmiddag. Hier is Dylan van der Veen. En hij is vrij gezellig. En ik ga met je mee, Dylan.

Ja, dames en heren, ik zeg wel eens informatie weg ermee. Dit heeft geen afkondiging nodig eigenlijk, hè? Wie kent het niet? Veel gedraaid op de Nederlandse radio. Ik zat even terug te denken aan die goede oude tijd. John Legrand op mondharmonica. De tijd van de blues in Nederland. QB onder andere en Living Blues. Er zit een mondharmonica in deze plaats. Bruce Springsteen draaiden we. En Taughter Than The Rest. En die draaide ik speciaal voor Jan en Rita, die het gisteren al aanvroegen voor het programma Terug in de Tijd. Ik ben er niet aan toegekomen. Het zat hartstikke vol. Echt waar. En ik draai de muziek van Dylan van der Veen. Ik ben vrij gezellig. Sir Cliff Richard on the radio. We don't talk anymore. Goedemorgen.

is ooit jaren geleden gedaan door Willeke Alberti. Die had het origineel. En dit was de uitvoering van Johnny Gold als een gangmaker. Hij is eventueel in te huren voor feesten en partijen. Je moet even in je buidel tasten. Nou goed, dan heb je ook wat, hè. De hele avond in de Polonaise lopen lijkt me ook niet alles, maar goed. Johnny Gold en Samen Zijn. En ik had Cliff Richard voor je. Sir Cliff Richard wordt hij tegenwoordig genoemd. Is een rollatorhit. We draaien er meer van dit soort rollatorhits vandaag. Gezelligheidsradio. En mocht het allemaal een beetje in de smaak vallen, lieve luisteraars, gewoon doorvertellen. Vandaag nog, vanavond vergaderen. Met de gemeenteraad eventueel. In Hardenberg. Of in Dalfsen. Of in Ommen. Het zou kunnen zijn dat je een vergadering hebt. Maar het zou kunnen zijn dat je natuurlijk gewoon een feestje hebt. Een verjaardag. Zoiets dergelijks. Ken je iemand die jarig is? Kom er maar mee door, dan gaan we dat feest mee vieren op de radio vandaag. Cliff Richard werd gedraaid en We Don't Talk Anymore. Ik heb ook wat in de sfeer van de zware gitaren vandaag. Ik zag gisteravond zo in één keer een heel blok met rock. Een rockblok. In terug in de tijd, maar goed, dat doen we vandaag niet. Blijft meer gevarieerd. En de lijnen staan open, dames en heren. Je mag gewoon reageren. Dat komt allemaal binnen. Eventueel via WhatsApp of een message. Bericht mag ook, maar ook een sms'je. Is natuurlijk welkom op deze donderdagmorgen. Zware gitaren. Het populaire baasje uit New Jersey. Hier is John Bon Jovi.

Was dit jaren 80 of jaren 90? Als jij het weet, dan mag je gewoon je vinger opsteken. Simon Le Bon en Andy Taylor. De twee leaders of de band, wat waren ze populair? Duran Duran en the New Moon on Monday. En ik had een oudje van John Bon Jovi. En Henk die staat aanstaande zondag. Zondagmiddag en zaterdagavond in de TRS-tent. Ergens op een groot terrein. En die laat dan de clip zien. Het is bijna allemaal rock wat aan je voorbij komt dan. De clips die daar vertoond worden. Van onder andere AC/DC. En niet te vergeten Deep Purple, dat soort dingen. Led Zeppelin. Goed, we draaiden John Bon Jovi in het kader van de rock. ROCK on the radio. En dat heette Runaway. Andermaal Nederlandstalig.

0: When my angelic work was through, the angels and the devil too would sing my childhood song to me about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour.
1: Ja, dames en heren, ik zit me af te vragen hoe de koffie smaakt bij jou. Zit er nog een beetje suiker bij in of drink je helemaal zwart?
0: In a stupid ass way.
1: Of alleen melk, kan ook. Geniet van je bakkie. En geniet natuurlijk van de muziek. Het was eigenlijk min of meer een soort van vaste stamgast.

waarop Toan dit liedje zingt, is toch eigenlijk heel bijzonder. Natuurlijk de grote man achter de Walker Brothers, lang geleden. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. En hij deed ook wat solo dingen. Individueel op één plaat. Scott Walker is de naam. En het ging over Jackie en ik had zojuist een oudje van Pascal Redeker. Speciaal voor alle luisteraars gedraaid vandaag. Speciaal voor alle collega's, medewerkers en versterkers van dit radiostation. Ook de mensen in Nieuw-Leuzen. Mensen in Vroomshoop. Ik zeg luister en huiver. Ik hou van jullie allemaal.

En er wordt steeds meer gereageerd door artiesten. Onder andere Anita Berends heeft gereageerd. Dankjewel. Peter Bosses is erbij. Marion heeft de radio aan staan. Scott Fitzgerald, wie kent hem niet? Yvonne Keely. De zus van Patricia Mispay. Maakte ooit een plaat samen met dit baasje. Rita Velting is erbij. Emily Fokkens, dankjewel. Ik denk dat er meegeluisterd wordt in Zwolle. Ze is eigenaresse geweest van Flash in Bergentheim. Elibet Maathuis heeft gereageerd. En ook Kees Pronk is erbij. Corine van der Leij, dankjewel. Jeanette Euverman en Klaas Oosterveen. En ik heb nog een zekere John Lott. En dat is volgens mij een baasje wat meeluistert in België. Ik heb steeds meer luisteraars uit België. Ik ben er blij mee. Ik laat de muziek uitlopen tot de pieps. En de reclameboodschappen van 11 uur. Ik zie je zo meteen terug aan de andere kant van het nieuws. Voor de tweede uur van dit programma. Nog even een zomerse van Nick Kershaw.

0: RTV+ en online.
1: RTV4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog, was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart met Johan.

0: speakers beginnen te glimlachen. Altijd gezellig met Johan Brinkman.
1: Ja, dames en heren, je hoort af en toe weer de stem van Piet Kees van der Wel. Hij is tegenwoordig wethouder in Hardenberg. En ik ken de man natuurlijk uit de tijd dat hij nog regelmatig plaatjes draaide. Onder andere bij RTV Drenthe, RTV Oost. En die korte spotjes, jingles, die heeft hij inmiddels, denk ik, ongeveer 15 jaar geleden ingesproken. Maar natuurlijk zijn ze bewaard gebleven. Hij zal ongetwijfeld regelmatig terugdenken aan die goede oude tijd. Samen veel kilometers gemaakt van de ene discotheek naar de andere. Vooral naar Dika in Markelo. Ik zeg nogmaals en oprecht goedemorgen. Het is inmiddels 13 minuten na de klok van 11 uur. Gewoon blijven luisteren, want ik heb nog lekkere muziek voor je. Dan ben je tot 12 uur. Brinkies Kickstart RTV4 met live radio. En ik begon dit tweede uur met een oudje van een dame uit Amerika. Ze zat sowieso toen de tijd strak in het pak. Mooi strak en vol van boven. Volledig in het leer gestoken. En ze had een grote hit met I Love Rock and Roll. En dit was daarvan de opvolger. Joan Jett and the Black Hearts. I Hate Myself for Loving You. Oppassen met het openbare kunstgebied. En ik had Bluff, dat is een oud live lied van ondergetekende oud-plaatwerker. In het kader van het Nederlandstalige lied, Nederlandstalige popmuziek voor je gedraaid. Goed, ik heb nog veel meer rock'n'roll voor je bij deze.

Ja, dames en heren, de man met wereldwijd ongelooflijk veel grote hits. Het is een groot artiest geweest van Amerikaanse bodem. Het is een oud baasje inmiddels. Hij is nog steeds onder ons trouwens. Ook de ziekte van Parkinson heb ik begrepen. Neil Diamond draaiden we Girl, You'll Be a Woman Soon. En ik had daarvoor een oudje van Nick Lohman die ooit samenwerkte met David Bowie. En zelf individueel een aantal platen uitbracht. Onder andere The Sound of Breaking Glass. En we draaiden Half a Boy en Half a Man van dit baasje. Goed, het is inmiddels een minuut of 9 voor de klok van 11:30.

En dit meisje scoorde twee keer in Nederland, dames en heren. Twee keer, twee grote hits. Top 10 platen, top 40, jaren 70. Dancing on a Saturday Night. En dit was er ook een voor Barry Blue. Do You Wanna Dance? Goed verdwaalde piratenplaat. Het is een bekende, nog steeds. Niet alleen een oude bekende, maar goed. Ook voor RTV4. Een bekende. Hij is Jock. Op zaterdagmorgen doet hij zijn radioprogramma. Aanstaande zaterdag is hij even niet aanwezig. Het heeft te maken met wat activiteiten. Om erbij de evenementenhal. We draaien muziek van Henk Stoeten. Hij maakte ooit een plaatje met de Lucky Stars. En deed vorig jaar nog een optreden in een grote feesttent. Met een aantal andere piraten, artiesten. Ik ga hem draaien. Henk die luistert mee, denk ik. De Lucky Stars.

En ik draaide gewoon een originele van de Cats. In het kader van de Hits uit Zee. De mannen uit Volendam. I gotta know what's going on. En daarvoor natuurlijk de verdwaalde piratenplaats. Dat was een plaatje van Henk van der Kaap, Albert Dik en Henk Stoeten. Ze waren met z'n drieën en maakten deze plaats. Ooit op een zaterdag of zondagavond. Even een paar uurtjes bij elkaar. Even een soort van studio, zeg maar even. Dat ging toen de tijd, hè. Piratenplaten. Veelal in de keuken opgenomen. We draaien de muziek van The Lucky Stars. En Henk die is er volgende week weer. Volgende week zaterdag. Met zijn eigen programma bij RTV 4. Dat is morgens vanaf de klok van 9 uur Music Memories. Het is vandaag donderdag 10 september 2026. Het zou kunnen zijn dat je via de FM luistert. Gemeente Hardenberg 107.2 MHz. Ik heb nog een aantal jarigen op mijn lijstje staan. Ik zei het al, heb jij iets te vieren? Laat ze maar doorkomen. Ryan Phillips, dat is een Amerikaanse acteur, 52 jaar geworden. Nance Colin, een zangeres van eigen bodem. 53 jaar. Joe Perry, de gitarist van Aerosmith, vier zijn verjaardag. Hij is vandaag 76 geworden. En ook José Feliciano. Ook hij is jarig. 81 jaar geworden vandaag, dat baasje. Feliz Navidad. En wat duurt het? Dit zijn de donkere dagen voor kerst, dames en heren, alhoewel. Volgens mij schijnt de zon hier in Kloosterhaven. Ik zeg tegen alle mensen die ook de zon zien, geniet ervan.

Volgens mij is het vanmiddag rondom de klok van 2 uur weer tijd voor Gert-Jan Hoekman. Schijven voor bedrijven. Ik zeg gewoon meeluisteren natuurlijk, hè. Goed, we draaien de muziek van BZN. Life ain't easy, hoor je niet zoveel meer op de radio. Lekker plaatje. Even kijken hoor, want ik heb... David Lee Roth gedraaid. Het geheugen laat me af en toe een klein beetje in de steek. Hè. Het verstand is nog goed, maar goed, dat geheugen, dat wordt iets minder. Volkszanger nummer 1, nog steeds, ook jaren na zijn dood. André. Ik zie...

Het is sowieso tijdloos, dames en heren. Kan nog jaren mee. Het was een proorkoele plaats. En ook in Bergentuin werd dit veel gedraaid. Dancing Flash. Stuart Henry, onder andere. Dansvloeren stonden altijd Nokki Nokki. Ik zeg tegen Henk Stoeter die meeluistert. Dit kan gewoon gedraaid worden volgend jaar februari. Tijdens het Back Home spektakel in Zaal Mulder. We draaien de muziek van U2 voor je. Ik laat zometeen de muziek uitlopen tot pieps en het nieuws. Eventuele boodschappen van 12 uur. Ik bedank bij deze en ieder voor het luisteren naar dit radioprogramma. Het was me allemaal zeer aangenaam. Rinkies Kickstarts. Ik wens je sowieso een goed weekend. En alvast tot aanstaande dinsdag 10 uur voor de verse Kickstarts met z'n allen.

0: RTV+ en online.
1: RTV4.
2: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
3: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandenhout blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Het totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
6: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
7: Dit is RTV 4.
2: Het Amazing Menu.

0: De Saab Global Eye is veel moderner dan de AWACS-toestellen van de NAVO die nu worden gebruikt. Persoonlijke berichten op sociale media van premier Jette worden met enige regelmaat geschreven met behulp van AI. Dat heeft de Volkskrant onderzocht. Deskundigen in de krant noemen het slecht voor zijn geloofwaardigheid. Het weer, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen wat regen bij 19 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeenteraad van Dalfsen steunt grotendeels de zorgen van het college over nieuwe landbouwmaatregelen. Wel vinden veel partijen dat de raad vooraf betrokken had moeten worden bij de brief aan de minister. Tijdens een druk bezocht debat werd vooral gepleit voor duidelijkheid voor boeren, maatregelen per regio en goede compensatie. En een veilige fietsroute tussen Ommen en Denemsvaart kost naar schatting zo 7,1 miljoen euro. Daarvan is 5,5 miljoen euro nodig voor een fietstunnel onder de N36. De rest gaat naar aansluitende werkzaamheden. De gemeenteraad besluit later dit jaar of de plannen verder zullen worden uitgewerkt. En de kosten kunnen nog veranderen. Komende zaterdag start in de gemeente Dalfsen de WAK, oftewel de Week van Alle Kunsten. Amateurkunstenaars uit alle kernen van de gemeente exposeren dan hun werk gedurende 2 weken. Van zaterdag 12 tot en met zaterdag 26 september. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Het Mazing Menu.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaalaantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Britse Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Dit is RTV 4.
2: Het Amazing Menu.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeenteraad van Dalfsen steunt grotendeels de zorgen van het college over nieuwe landbouwmaatregelen. Wel vinden veel partijen dat de raad vooraf betrokken had moeten worden bij de brief aan de minister. Tijdens een druk bezocht debat werd vooral gepleit voor duidelijkheid voor boeren, maatregelen per regio en goede compensatie. En een veilige fietsroute tussen Ommen en Denemsvaart kost naar schatting zo 7,1 miljoen euro. Daarvan is 5,5 miljoen euro nodig voor een fietstunnel onder de N36. De rest gaat naar aansluitende werkzaamheden. De gemeenteraad besluit later dit jaar of de plannen verder zullen worden uitgewerkt. En de kosten kunnen nog veranderen. Komende zaterdag start in de gemeente Dalfsen de WAK, oftewel de Week van Alle Kunsten. Amateurkunstenaars uit alle kernen van de gemeente exposeren dan hun werk gedurende 2 weken. Van zaterdag 12 tot en met zaterdag 26 september. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Het Amazing Menu.

Het Mazing-menu.

0: RTL2+ en online.
1: RTL4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat. Blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
0: Dit is RTV 4.
1: Schijven voor bedrijven.

Het was Berlin, hè? Die in 1986 een grote wereldhit scoorde met Take My Breath Away. Ja, echt wel. En was afkomstig toen van de Tom Cruise film, zeg maar, Top Gun. Hè? Maar deze was ook leuk, hè? Like uit 1987. Like Flames uit 1987, ja. Goedemiddag!

0: goed, een hele goede middag trouwens. En welkom bij natuurlijk Schrijven voor Bedrijven. Heerlijke muziek om bij te werken vandaag. En ja, zeker weten. Leuke dingen weer binnengekregen. Die krijg je zo allemaal zomaar weer te horen in deze komende twee uur, mensen. We hebben sowieso weer zometeen de Schrijven voor Bedrijven plaat. We hebben nog een hele mooie, de plaat is er vooral met Bart Vleeuwen straks nog in de volgende uur. Ja, dat zijn allemaal leuke dingen. En we hebben natuurlijk nog de toppenknallers straks om kwart over zo'n beetje. En dat is ook weer een hele bijzondere plaat. Het kan uit de jaren 70 wezen of uit de jaren 80. Nou ja, dat krijg je dan straks allemaal nog weer te horen. En dat allemaal op dit radiostation. Dus maar even dat je het weet.
1: Daar gaan we weer.
0: Ja.
1: Muziek voor jou.
0: Zeker.
1: In Schrijven voor Bedrijven.
0: Nou, dankjewel meisje. Het is goed dat je het even zegt natuurlijk. Want dat nemen we allemaal even serieus natuurlijk. Hè? Hey, we gaan even naar 1978. Daar kwam René met Sweet Nothings.
1: Dit is jouw zomer.
2: Schrijven voor Bedrijven.

platen van Alexandra Stan, mensen. Ja, zoals een Romeinse zangeres. En deze tweede single van haar is eigenlijk de internationale doorbraak eigenlijk van haar, hè.

0: Okay, heel, heel goed zelfs. En in België natuurlijk, hè. Ja, zo gaat het nou eenmaal. Ja.
1: Het is tijd voor een topopknaller.
0: Zeker weten.
1: In Schijven voor Bedrijven.
0: Zeker. En ik zei het al net, het is altijd een plaatje uit de jaren 70 of uit de jaren 80. Vandaag is het een hele mooie geworden uit 1976, dus uit de jaren 70. En ik hoop dat jullie deze band nog kennen. Misschien de oudere jeugd onder ons vast en zeker nog wel. Het was toen de tijd een, hoe moet je dat zeggen, een roemruchtige popgroep toen de tijd uit Schotland. Ja, ondanks dat ze zijn uitgeroepen tot de slechtste band ter wereld in 1976, ja, heb ik het over, kent de band tot die tijd een immense populariteit. Gek is dat, hè? Nou, in Nederland is zoals Saturday Night ook erg bekend. En zo hebben we nog meer van die leuke hitjes. Bye Bye Baby, onder andere. Maar deze was ook leuk. I Only Want To Be With You. Uit 1976 van de Bay City Rollers. Ik ga even degene even die de plaat heeft aangevraagd even bedanken. Ook al die andere mensen die de plaatjes hebben ingestuurd. Even onze hartelijke dank. Doe ik dan allemaal maar even bij deze.
1: Dit is de topopknaller van deze week.

met Gina. Ja, zo, zo. Eens even kijken hoe deze winnaar van het Songfestival uit 2009 nog lekker kan spelen. Nou, toen de tijd wel hoor. Je wordt niet voor niks natuurlijk winnaar. Hier is Fairy Tale van Alexander Rybak. Ken je hem nog? Lekker jongen, lekker.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeenteraad van Dalfsen steunt grotendeels de zorgen van het college over nieuwe landbouwmaatregelen. Wel vinden veel partijen dat de raad vooraf betrokken had moeten worden bij de brief aan de minister. Tijdens een druk bezocht debat werd vooral gepleit voor duidelijkheid voor boeren, maatregelen per regio en goede compensatie. En een veilige fietsroute tussen Ommen en Denemsvaart kost naar schatting zo 7,1 miljoen euro. Daarvan is 5,5 miljoen euro nodig voor een fietstunnel onder de N36. De rest gaat naar aansluitende werkzaamheden. De gemeenteraad besluit later dit jaar of de plannen verder zullen worden uitgewerkt. En de kosten kunnen nog veranderen. Komende zaterdag start in de gemeente Dalfsen de WAK, oftewel de Week van alle Kunsten. Amateurkunstenaars uit alle kernen van de gemeente exposeren dan hun werk gedurende 2 weken. Van zaterdag 12 tot en met zaterdag 26 september. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Gert-Jan Hoekman. RTV.

0: Welk spelletje hebben ze hier gespeeld? You win again. Als een grootheid in 1987 voor de Bee Gees. Hè? En daarvoor hadden we Alexander Rybak nog met Funny Fairy Tale. En we hadden Gina van Robert Pater. En we hadden Everything I Own van Boy George nog. Hè? Ach, wat een mooi plaatje. En we hadden zelfs nog Akte en de Munnik met Dan leef ik toch nog een keer. Ja. En als je doorgaat en je staat gewoon weer op, dan leef ik dan nog een keer. Ja, toch? En zo zit het allemaal in elkaar, jongens. Lekker erbij blijven. Ik drijf jullie onderweg voor jullie UB40. Maar eerst even Alphabet met die hele mooie Fascination 2009.
1: Dit is jouw zomer.
2: Jouw zomer.
3: Schrijven voor bedrijven.

0: Ja, ja. De UB40, die in de jaren 80 en 90 meer dan 30 hits scoorde, voornamelijk covers. Waaronder de nummers 1 hits Red Red Wine en I Get You Babe. Sing Your Own Song in Kingston Town en noem maar op. Falling In Love With You. Nou ja, ik ken nog een hele reeks. Het is wel even dat je het weet. Hey, het is weer tijd voor natuurlijk voor een schrijver voor bedrijvenplaatsen. Een beetje uptempo plaatje. Ook een plaatje die we weer binnen hebben gekregen. Ontzettend dank, hè. En we mogen ze graag voor u wegdraaien. En ik moet je er even bij vertellen. In de maand oktober gaan we tussen 2 en 4 in schrijven voor bedrijven. Ja, de oktobermaand noemen. Nou ja, zeg maar geen schijven voor bedrijven, maar gewoon oktober. Dan gaan we gewoon lekkere top 40 rockmuziek draaien. Die je vast en zeker allemaal kent. Want ja, dat zijn gewoon bekende plaatjes en die draaien we gewoon lekker weg. En dat is dan ook altijd weer lekker als je aan het werk bent. En je houdt niet alleen maar van rock, maar ook van andere muziek. En dan valt het altijd weer lekker in je oren. En ik zou zeggen, je luchtgitaar mag je dan niet vergeten. De hele maand oktober tussen 2 en 4. Rocktober in schijven voor bedrijven. Het is maar even dat je het weet. En dit is de schijven voor bedrijvenplaats Too Limited. En Spread Your Love. Een groot hit geweest in 1996.
1: En dit is de nieuwe schijven voor bedrijvenplaat van deze week. Spread your love.

0: Ja, als disjockey ken je dat niet, hè? Stop stil. Nee, je gaat gewoon door, hoor. Lekker doorgaan, doorgaan. Dan staat de baas weer achter mij van... Hey, Hoeman, kun je even doordraaien? Want de luisteraars staan nog stil. Ja, ik ken dat. En dat moet absoluut natuurlijk niet. Hey, Ellen Jefferson was het, hè? En Stop Stil uit 1978.
1: Schrijven voor bedrijven.
0: Lekker van wat Hoogkamer. Heet je uit 21, hè? Ik ga zwemmen. Ga je mee? Even plonsen?

0: Een leuk disco zangeresje was er toen de tijd, hè? Van Emil Stewart met Northern Wood. Zij heeft in ieder geval een leuke top 10 hit ermee gescoord. Het was eigenlijk een cover van Eddie Floyd, hè? Dus ik heb hem nog wel, hè? Ja, de oudere jeugd onder ons vast en zeker dan wel, volgens mij. Ja.
1: Op het werk, thuis of in de auto.
0: Ja.
1: Schrijven voor bedrijven.
0: Ik ga er even uit. Zometeen naar de klok van 3. Graag weer bij je terug. Dit is

0: Zometeen meer.
1: Schijven voor bedrijven.
0: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
1: Dit is RTV 4.
0: Schijven voor bedrijven.
1: RTV 4.
9: Ook in dit uur muziek van toen en nu in Schijven voor bedrijven.

is heerlijke muziek om met je luchtgitaar lekker te spelen. Alleen mijn gitaar was even stuk gegaan. Ja, een snaartje draaien. Ah, dat krijg je. Het was de Rolling Stones en Angry uit 2023. Sinds 1962 waren ze al populair, mensen. Die kun je nagaan met de Rolling Stones. Ach, goedemiddag. Zeker weten. Absoluut, tot een uurtje of vier voor jou hier op de radio in het programma Schijven voor Bedrijven. Elke donderdag tussen 2 en 6, 2 en 4 bedoel ik. Ik zie die jongens al kijken van die andere club die na 4 uur komt. Oh, wat zeg jij meneer Hoepman? Nee hoor, goed de 4 uur. En lang genoeg volgens mij hoor. Ja hoor, je gooit er heel wat energie in hè. In die 2 uurtjes, absoluut hoor. Ik hoop dat jij het ook een beetje doet. Dan is de baas ook weer een beetje blij. Dat is wel van belang natuurlijk, hè? Ja, zo krijg je een omzet, mensen. Dan wil je niet geloven dat je het eind van het jaar, hè? Dan zegt de baas gewoon tegen jou van, jij mag volgend jaar, nou ja, tot maar in. En misschien weer komen. Want ik heb met je loonverhoging. Oh, dat is leuk. En mensen, we geven naar een man toe. Die mag zich vanaf 1976 Billy Ocean noemen. Hij heeft eigenlijk een heel andere naam, hoor. Leslie Giles heet hij eigenlijk. Maar in het jaar 1976 scoorde hij ook een hele grote hit met Love Really Hurts Without You. Ja, maar in 1988 kwam hij met deze. Get Away In My Dreams. And Get Into My Car. Het is weer even dat je weet. Lekker meegenieten.

0: Billy Ocean, wat je hoorde. Als tiener zong hij al in de clubs in Londen. Kun je nagaan. Wat een zanger, hè? Lekker man. Hey, het is weer tijd voor de foto 4. En de foto 4, er zijn vier fotoplaatjes, nou ja, die zijn ingestuurd. Onze hartelijke dank daarvoor. En die gaan we gewoon even wegdraaien. Lekker non-stop achter elkaar. Geniet er even lekker van, mocht je op het werk wezen. Onder andere krijg je zometeen te horen die hele mooie van Lucas en Steve Harris. Ja. En ik krijg nog een hele mooie van Sheila en de Black Devotion te horen. En sneller komt voorbij. Hohoho. En we hebben Alicia Dixon nog even voor jou. Nou, ik zou zeggen, gewoon lekker blijven luisteren. En dan komt het allemaal vast en zeker goed.
1: De Foute 4 op RTV 4.
2: RTV 4.

0: lijnen zo vervelend voor Alicia Dixon. That the boy does nothing. Daar kan ik wel om lachen hoor. Alicia Dixon begon zijn zangcarrière ooit eens in de meidengroep Mystique, moet ik eigenlijk zeggen, in 2000. Hè. Dit avontuur duurde ook echt niet lang, aangezien hun platenlabel ermee stopte in 2005. Toen gingen alle meiden voor zichzelf zingen. En Alicia ging ook lekker voor zichzelf zingen. En die zong deze met The Boys Does Nothing uit 2009. En dat deed ze goed, toch? Ja! Het zit er weer op wat betreft de foto 4. Ik zal nog even vertellen welke het allemaal waren. Nou, Alicia Dixon met The Boy Does Nothing. En we hadden natuurlijk Radio van Snelle. En we hadden de hele mooie Singing in the Rain van Sheila en de Black Devotions. En we hadden Perfect van Lucas en Steve. Oh, samen met Harris, ja. En we hadden die... En dat was dus een beetje... Ja, alle vier. Even nog een keer goed kijken. Nee, we hadden ook nog even... Nee, dat was het allemaal. Ik zat even te kijken, heb ik nu alle vier gehad? Ja, volgens mij wel. Nou, ga ik even lekker door met muziek.
1: Hits, en nog eens hits.
0: En deze ken je zeker nog wel. Mattia Bazaar. Daar kun je ook lekker op swingen. En je mag meeswingen in dit programma van Schrijven voor Bedrijven. Absoluut hoor. De energiebron voor iedereen. Hier is Tia Cento uit 86.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeenteraad van Dalfsen steunt grotendeels de zorgen van het college over nieuwe landbouwmaatregelen. Wel vinden veel partijen dat de raad vooraf betrokken had moeten worden bij de brief aan de minister. Tijdens een druk bezocht debat werd vooral gepleit voor duidelijkheid voor boeren, maatregelen per regio en goede compensatie. En een veilige fietsroute tussen Ommen en Denemsvaart kost naar schatting zo 7,1 miljoen euro. Daarvan is 5,5 miljoen euro nodig voor een fietstunnel onder de N36. De rest gaat naar aansluitende werkzaamheden. De gemeenteraad besluit later dit jaar of de plannen verder zullen worden uitgewerkt. En de kosten kunnen nog veranderen. Komende zaterdag start in de gemeente Dalfsen de WAK, oftewel de Week van alle Kunsten. Amateurkunstenaars uit alle kernen van de gemeente exposeren dan hun werk gedurende 2 weken. Van zaterdag 12 tot en met zaterdag 26 september. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: toekomst, zeg maar. Die in 2005 een wereldgrote hit heeft gemaakt, mensen, met Lonely. Maar in 2010 kwam die gewoon lekker even weer terug met zo'n heerlijk nummer als deze. Angel, ik heb het over Aiken, mensen. Oh, heerlijk. Hey, welkom dat je er weer bij bent. Lekker genieten van de muziek in Schrijven voor Bedrijven, want daar doen we het allemaal weer voor.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: Ik zei maar lekker meeswingen. Dan kun je zeker op deze van Bananarama. Jawel. Ze hebben het over Venus. In 1986. Je luistert naar Schrijven voor Bedrijven. Elke donderdagmiddag tussen 2 en 4.

0: prachtige plaat van Adele. Rumor Has It, 2011. Daarvoor hebben we Venus van de Bananarama nog. Hè. En zometeen krijg je natuurlijk weer de plaat. En vooral met Bart van Leeuwen. Een leuk verhaal uit 1977. Probeert te achterhalen welke plaat er schoot in het verhaal van Badje. Zometeen. Maar eerst even douwen nog. Even douwen. Nee, douwen Bob. En Summer in Your Eyes.
1: Dit is jouw zomer.
2: Schrijven voor bedrijven.

0: ja, die zomer kun je ons een beetje weer vergeten volgens mij. Want het is zo'n beetje weer gebeurd natuurlijk. Hè. Dus langzamerhand krijgen we echt ander weer. Hè. En de temperatuur is er ook alweer na. Dus, maar we hebben nu wat leuks mensen. Het is even kijken, weer een heel mooi verhaal van Bart van Leeuwen. Een beetje is aangeschoven, dag Bart. En wat gaat het vooral brengen? Gaan we naar een bepaald jaar? Ja, ik heb net al gezegd 1977, maar dat gaan we zeker doen. Nou, Bart gaat een mooi verhaal vertellen uit 1977. En in dit verhaal schuilt een hele mooie plaat, mensen. En dan kun je als luisteraar, zeker op het werk, onder met elkaar, zeg maar, dan moet je even de telefoon niet gebruiken, je mobiele. En dan moet je gewoon even raden van, hey, welk verhaal zit er nou precies, welke plaats is er nou precies in het verhaal? En als je dat voor jezelf een beetje kunt raden, dat zou leuk zijn. En mocht je het nog niet weten, dan draai ik altijd de plaat er even achteraan. En dan, mocht je het dan nog niet weten, geen telefoon erbij. Nee. En dan ga ik je het even vertellen. En mocht je het dan wel hebben geraden, mensen, dan ga ik je nog even feliciteren. Nou, zometeen allemaal natuurlijk hier op dit radiostation hier in RTV 4. Schijven voor bedrijven. Nou, ik zou zeggen, Bartje, ga maar los hoor. Ik zou zeggen, lekker bezig, bezig.
1: La-la-di-da-di-da-di-da, Bart van Leeuwen.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Schat, ik heb grote plannen voor vanavond. Trek je mooiste jurk aan, gooi je haar los en ga met me mee. Jij ziet er geweldig uit, ik ben helemaal in topvorm. Dus gaat het vanavond echt gebeuren. Alsof het twee schoolkinderen zijn op hun allereerste afspraakje. Het enige probleem is dat je ouders proberen om roet in het eten te gooien. Van je moeder mag je niet met mij omgaan en je vader ziet me al helemaal niet zitten. En daardoor kook ik van binnen intussen van woede. Ik ben namelijk echt niet van plan om jou op te geven, alleen maar omdat je ouders niks van me moeten hebben. Je bent niks waard, zeiden ze tegen me toen ik ze voor het eerst ontmoette. En het enige dat ik nu nog van ze te horen krijg is wegwezen. Ik geloof niet dat ze ooit nog iets normaals tegen me zullen zeggen, maar ik laat me niet op mijn kop zitten door die lui. Ik bepaal zelf al wat ik doe. Let maar eens op hoe ik een einde maak aan al dat gezeur vanavond, door gewoon met jou uit te gaan. Je ouders kunnen dan wel mijn hele verdere leven een plaag voor me blijven. Ik laat me niet door ze uit het veld slaan. Waarom begrijpen ze nou niet dat ik een doodgewone vredelievende jongen ben die niets anders wil dan het allerbeste voor hun dochter? Ja, tot dat moment misschien nooit aanbreekt, is het iets tussen jou en mij. En je moeder? Laat die maar lekker thuis zitten kniezen. Plak je broertje maar achter het behang. En laat je vader maar gewoon de kleren krijgen. Zolang ze maar niet tussen jou en mij inkomen staan.

Wat een fantastisch plaatje van Queen en Tie Your Mother Down. Nou, dan ben ik benieuwd of er nog mensen waren die het hebben geraden. Ben ik erg benieuwd naar. Ik geef jullie even de tijd. Even kijken. Zo'n tromgeroffeltje geven. Mocht je het nog niet geraden hebben, kun je nog even nadenken. En dan voor degenen die het wel hebben geraden, ga ik ze zo meteen even feliciteren. Nou, ik hoop dat je het nu weet. Ja? Goed zo! Voor diegenen die hebben geraden dat het de Tie Your Mother Down was van Queen, ga ik voor jou nog even draaien. Rio Speed Weekend and Keep On Loving You.

Hey, ik ga jullie bedanken voor het luisteren. Ik ga eruit met Smokey en Needles and Pins. Graag tot zaterdagmorgen tussen 8 en 9. Met heerlijke rustige muziek om de dag lekker de rustig te beginnen. Hier op RTV 4 Radio. Hey, nogmaals bedankt voor het luisteren. En je mag altijd je plaatje insturen. Lekkere top 40 muziek naar gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. En dan doen wij absoluut de rest wel. Houdoe! Schijven voor bedrijven.

0: verplaatingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Voor de grootste keuze in slaapkamer in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: RTV 4 Verkeer met op dit moment 1 file op de N35. En dat is Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. 2 kilometer en 4 minuten vertraging. En dan is er ook nog een flitser gemeld op de A28 Zwolle-Groningen. Tussen afrit Olme en afrit Nieuw-Leuzen. En daar wordt geflitst bij hectometerpaal 100,1.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Dit is RTV 4.
2: Onderweg met Calvin.
4: Met zometeen Alex Warren Passenger en nu Spin Doctors en Two Princes. Super tof dat je erbij bent. Onderweg met Calvin.

Alex Warren en Passenger. Een hele goede middag. Je luistert weer naar je vrienden van RTV 4. En misschien heb je wel een hele drukke dag gehad vandaag. Waardoor je even hebt gemist wat er allemaal in het nieuws is gebeurd. Nou goed, geen zorgen. Zometeen praat ik je helemaal bij. Ja, en met de muziek zit het ook goed. Zometeen muziek van Suzanne en Freek ga je allemaal horen. En nu Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head.

0: Suzanne Freek en de helft van mij hoorde hier bij RTV4 onderweg met Kelvin. Ja, en er is heel veel in het nieuws gebeurd. En het leuke is, je krijgt mij een uitgebreid overzicht. De relaties tussen ouders en scholen lijken te verharden. Dat schrijft de onderwijsraad aan D66 minister Letcher van Onderwijs. De raad roept het minister op om breder te kijken en bewust rekening te houden met de gevolgen van het beleid voor de verhouding tussen ouders en scholen. En de Rijksuniversiteit voor Volksgezondheid en Milieu meldt dat er sinds vorige week donderdag 9 nieuwe patiënten met het Westnel-virus zijn. Daarmee staat het aantal meldingen van mensen die het virus hebben opgelopen op 18. En tenslotte, een enorme lichtinstallatie heeft de Twin Towers 25 jaar na de aanslagen in New York weer even laten terugkeren in het hart van de stad. Bijna 3000 drones vormden gisteravond de lijnen van twee wolkenkrabbers die op 11 september 2001 het doelwit waren van een terreuraanslag. Ja, morgen is het alweer 25 jaar geleden. Twin Towers, 11 september. Dat blijft dan toch wel een heel bijzonder moment. En ook wel mooi eigenlijk dat ze een soort eerbetoon. Ja, gewoon het allemaal van die drones de lucht in hebben, zeg maar. Als een soort ode daaraan, zeg maar.
1: RTV 4.

0: TV4 met Sienna Spyro en Material Lover. Binnen nu en een paar minuten hoor je het streeknieuws. Alles over kriebelbeestjes.
1: Ja.
0: En we gaan ook nog een muzikaal spelletje spelen. En dat is hartstikke leuk. En als je nou wil zien hoe we dat spelletje spelen, dan zou ik eventjes naar twitch.tv gaan. /rtv4radio. Dan zie je me ook in de studio. Ik zwaaien voor de mensen die meekijken via Twitch. Hallo, hi. Dus dan kun je namelijk live zien hoe we het spel spelen. En dat is toch hartstikke leuk. Absoluut. Dat is één ding wat zeker is. Eerst heb ik Kenny Loggins voor je samen met Stevie Nicks. En Whenever I Call Your Friends.

0: RTV 4.
1: Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam wil bezuinigen door 2500 banen te schrappen. Dat is 15% van het totaal. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Europese Centrale Bank heeft de rente met een kwart punt verhoogd tot 2,5%. Zo hoopt de ECB de prijsstijgingen af te remmen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Het eindverslag moet begin volgend jaar klaar zijn. Het weer. Het is overwegend droog. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt 19 tot 21 graden.
1: RTV 4. Streeknieuws.
2: En we gaan kijken wat er allemaal in de regio gebeurt. En daarvoor is namelijk het allerlaatste streeknieuws. De VNO in Nieuw-Leuzen heeft een cheque van 1450 euro gekregen van de voormalige stichting MGVGN. Die organiseerde 25 jaar lang motortochten voor mensen met een beperking. Vorig jaar stopte de stichting door vergrijzing en strenge regels. De VNO gebruikt het overgebleven geld voor een gezamenlijk uitje naar de bowlingbaan. En de koppel houdt op woensdag 23 september een creatieve middag voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Het thema is kriebelbeestjes. Kinderen maken een schilderij met bladeren, gras en andere natuurlijke materialen. De activiteit duurt van 2 tot 4 uur en kost 3 euro. Vooraf aanmelden is verplicht. En tot slot RTV4 Vechtdal doet zaterdag live verslag van Proef Dalfsen. Van 10 tot 4 zijn verslaggevers aanwezig in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ze spreken met bezoekers, deelnemers en organisatoren. Proef Dalfsen laat zien wat er in de gemeente te bieden heeft. En RTV4 Twente Rand en Hardenberg doen verslag van Truckersdag. Live vanaf het evenementhal in Hardenberg. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. En dan kijken we even naar de situatie op de weg. En ik moet zeggen, er zijn best wel wat files. Absoluut. We beginnen op de A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-West en Wierde-West. 3 kilometer en 5 minuten vertraging. Dan op de N35 Zwolle-Almelo tussen Heino en Raalte. 2 kilometer en 9 minuten vertraging. Dan kijken we op de N50 en dat is Zwolle-Emmeloord tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen-Zuid. 4 kilometer en 3 minuten. En dan de laatste en die is dan weer gemeld op de N340 Zwolle-Omme. Tussen industriegebied Hessenpoort en Oud-Leuzen 2 kilometer en 3 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflitst. Ja, zeker en vast. En op dit moment wordt er geflitst op de A28 Zwolle-Groningen tussen afrit Omme en afrit Nieuw-Leuzen. En daar wordt dan weer geflitst bij hectometerpaal 100,1.
1: Kelvin Punter. RTV.

Zometeen, jazeker. Zometeen gaan we weer een muzikaal spelletje spelen. Het leukste spel van de radio eigenlijk, van de Nederlandse radio wel. Namelijk de muziekdoppel. En als je ook meekijkt via twitch.tv/rtv4radio. En dan kun je meekijken en dan kun je zien hoe we dat spel gaan spelen. En dat wordt sowieso hartstikke leuk. Voor het zover is, heb ik nieuwe muziek van de 3J's. En je zit in mijn hoofd.

0: simpel eigenlijk. We gaan een dobbelsteen gooien. En die heeft natuurlijk 6 kanten. Dat is logisch. En goed, aan elk nummer is ook een genre gekoppeld en een track. We dobbelen en draaien dan deze plaat en zetten er een nieuwe voor terug. En ja, goed, er zitten allemaal genres aan verbonden, zeg maar. En we gaan ze lekker samen even aflopen. Hoe leuk is dat? En we beginnen natuurlijk met...
1: 1.
0: Rock, alternatief en gitaar, Kensington en A Moment.
1: 2.
2: Er is geen banger hart dan 3. Dat van...

0: classic is Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Jazeker.
1: 5.
0: Nummer 5, Mendoza. En Piece of Your Heart.
1: 6.
0: En de vrije keuze op nummer 6, Kingfisher en Killer. Jazeker. En nu komt de vraag, waar gaat hij op vallen eigenlijk?
1: De muziekdobbel.
0: Nou, mocht het even te snel gaan, ga ik even de levens een beetje overlopen. Dat is wel mooi. Nummer 1, rock, alternatief en gitaar. Die is dan voor Kensington en The Moment. Nummer 2, Nederlands product, Rob de Nijs.
2: Er is geen bange hart dan dat van mij.
0: Nummer 3, pop. Dat is voor Tiffany en I Think We're Alone Now. Nummer 4, classic hits. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. En nummer 5, dat is Dance, Mendoza en Piece of Your Heart. En nummer 6, dat is dan de vrije keuze, Kingfisher en Killa. Ik heb de dobbelsteen. Als je meekijkt via twitch.tv/rtv4radio, dan zie je dat ik een dobbelsteen in de hand heb, een hele grote. En ik ga nu even gooien. Ja, dat is hartstikke leuk. Dat is altijd een spannend iets natuurlijk. En dat gaan we dus nu eventjes doen. We gaan gooien.
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: Nou, dit is leuk. Hij is op nummer 2 gevallen. Nou, dit is leuk. Hij is op 2 gevallen. En ja, ik zit even te kijken en zo. Ja, weet je, het is hartstikke leuk. Ik hou ervan.
2: Ik ga even zingen. Er is geen bang.

0: Bang. Even lekker meezingen met Rob de Nijs. Bangerhart heeft alles te maken met het spannende radiospel van RTV4. Bijna elk programma wordt hier wel gespeeld. Absoluut, namelijk de... Nee, niet het streeknieuws. Nee. Nou, dan doen we ook nog het streeknieuws, maar dat komt toch voor later.
1: De muziekdobbel.
0: Nou, het streeknieuws kan ook spannend zijn, hoor. Dus dat is even wat zeker is. Nee, ik heb namelijk over de muziekdobbel de goed huis gevallen op nummer 2. Dat is Nederlands product. Rob de Nijs en een bangerhart. En dat betekent dat er een nieuwe voor in de plaats komt. En dat is wel leuk. Vaste vriendin van de show Amber heeft ook weer gereageerd. Namelijk, zij wil graag snellen erin met kleur. Ja, dat is ook wel een lekker nummer trouwens. Kleur. Van tenminste, snellen met kleur. Nou goed, ik zet hem in ieder geval in de lijst. En het leuke is, je gaat hem misschien volgende week gewoon horen. Misschien wel bij Rick of bij mij. Of eigenlijk een van de twee. Rick is ondertussen ook even in de studio. Hi. Even kijken. Ja,
2: die, dat is
0: het. Kijk. Hallo.
2: Wat een knop. Misschien morgen wel, hè? In Studio Paard gewoon weer.
0: Oh ja, tuurlijk. Jij speelt ook nog een studio op.
2: Ja, zeker.
0: Dus, dat is wel ook nog inderdaad, ja. Dat is ook wel weer zo. Nou, ja, misschien wel.
2: Misschien morgen en anders maandag weer een Onderweg met Rick. Of dinsdag weer, of woensdag, of donderdag. Ja. En gewoon maandag tot met vrijdag rond 4:15 spelen we het. Dus, ja.
0: Nou, dat is in ieder geval hartstikke leuk. Gewoon even een leuk spelletje. Dat is altijd goed.
2: Ja, toch? Dat dacht ik.
0: Gewoon even een lekker spelletje spelen. Dat, ik zou trouwens denken, je bent hier in de studio, maar het is, ja. Het is geen maandag of dinsdag.
2: Nee, dat weet ik. Daarom ga ik ook zo lekker piepen de bandjes bijna 5 uur. Hè? Dus,
0: Ja, nee, precies. Ja, ik vind het leuk dat je er bent, hoor, daar niet van.
2: Ja, nee, ik vind het ook heel gezellig, hoor. Dat is het niet.
0: Nee, in ieder geval hartstikke goed. Nou, misschien morgen in studio.
2: Ja, Bart. Wie weet.
0: Dat is in ieder geval hartstikke leuk. Dat is in ieder geval één ding wat zeker is. Ondertussen is Marshmallow met Casa Ballerini en Another Drink. Hier, bij Onderweg met Kelvin. RTV 4.

Marshmallow samen met Cassa Ballerini en Another Drink. Hier in Onderweg met Kelvin, waar het bijna 5 uur is. Zometeen is het tijd voor de NOS, het NOS Journaal. En ook muziek van Edwin Collins en Ella Langley is voor je onderweg. Eerst Kings of Leon. Even lekker losgaan, lekker beuken. Wow, heerlijk. What is the moment? Hoor je hier bij RTV 4 in Onderweg met Kelvin. Nog tot 7 uur. Super tof dat je erbij bent.

0: RTV-meer. Onderweg met Kelvin. RTV-meer.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Weel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk 1000 sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: RTV 4 Verkeer. Ik begin op de A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen Zwolle Centrum en knooppunt Hattemerbroek, 4 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan op de A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-Zuid en Wiede-West, 3 kilometer en 6 minuten. Dan op de N35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte, 2 kilometer en 8 minuten. Dan kijken we even op de N50 en dat is Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. 4 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan de N50 als laatste Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en 6 minuten vertraging. En dan zijn er ook nog 2 flitsers te melden. Op de A28 Zwolle-Groningen tussen afrit Olme en afrit Nieuw-Leuzen. En daar wordt geflitst bij hectometerpaal 100,1. En daar staat hij weer hoor, op de A50 Apeldoorn-Zwolle. Tussen Apeldoorn-Noord en Vaassen. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 213,1.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
15: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvet.nl.
16: Dit is RTV 4.
0: Onderweg met Kelvin.
5: Met zometeen heerlijke country muziek. Zeker Ella Langley, Choose in Texas voor je onderweg. Net als Peter Gabriel, maar nu Edwin Collins en The Girl Like.

0: Vanilla Country hier bij RTV 4. Je hoorde Ella Langley en Choose in Texas. Een hele goede middag. Je luistert naar Onderweg met Kelvin hier op de donderdagmiddag. Super tof dat je erbij bent. Tot 7 uur dan hoor je hier het allerlaatste nieuws. En natuurlijk leuke muziek en alles wat gebeurt in de regio. En komende zaterdag staat Normaal in Dalfsen. En RTV 4-verslaggever Evert-Jan Pasman, die ging, jazeker, die ging de straat op met de vraag.
1: Hoe lang staan jullie gemiddeld onder de douche?
2: Gemiddeld 5 minuten.
1: U ook, mevrouw?
2: Ietsje langer.
1: Oké, want er is vandaag een actie gestart. In 5 minuten fris. En de overheid vraagt ons als inwoners van Nederland om 5 minuten te douchen om drinkwater te besparen.
2: Ja, dan doe ik het helemaal goed.
1: Dus positief?
2: Ik ben het er helemaal mee.
3: Ja, het moet wel. Maar voor de ontspanning niet.
1: Nee.
0: Even een dingetje. Dit is volgens mij de verkeerde, volgens mij. Dit is volgens mij het verkeerde sowieso. Ja, goed, we gaan even kijken hoe het met dat verslag zit. En dan komen we er zometeen op terug.

0: Simon, zomer in december. Hey, ken je dat gevoel dat je eigenlijk gewoon toe bent aan weekends? Dat je een klein beetje verstrooid bent? Nou, dat had ik net. Want we hadden gewoon de goede repo, hadden wij. Dus, ach ja. Het is bijna weekend en dan is het ook wel lekker. Nou, hey, komende zaterdag, wat ik al zei, staat normaal in Dalfsen. En we hebben onze verslaggever Evert-Jan Pasman de straat opgestuurd met... Ja, de brangende vraag eigenlijk. Ja, met echt een hele mooie vraag.
1: Hoe lang staan jullie gemiddeld onder de douche?
2: Gemiddeld 5 minuten.
1: U ook, mevrouw?
2: Ietsje langer.
1: Oké, want er is vandaag een actie gestart. In 5 minuten fris. En de overheid vraagt ons als inwoners van Nederland om 5 minuten te douchen om drinkwater te besparen.
2: Ja, dan doe ik het helemaal goed.
1: Dus positief?
2: Ja, nee, ik ben het er helemaal mee eens.
3: Ja, het moet wel. Maar voor de ontspanning niet.
1: Nee.
3: Nee.
1: Het is om, waarom? Om water te besparen.
3: Ja. Nou, op zich wel een goed... Ja, dat is wel een goed punt.
1: Ja.
3: Ja. Maar dan misschien een... om de dag, is dat een goed idee?
1: Ja, 5 minuten om de dag.
3: Nou ja, dan heb je toch al een hele besparing.
1: Heb je een idee hoe lang je zelf gemiddeld onder de douche staat?
3: Nou, niet langer dan 5 minuten.
1: Oké.
3: Nee, dat...
1: Wat dat betreft hoeft er...
3: Ja, zoveel tijd gun ik me niet.
1: Pis in 5 minuten, zegt u dat wat?
4: Nee.
1: Nee, er worden uitgedaagd als Nederlanders om zo kort mogelijk, of in ieder geval in 5 minuten, te douchen. Denkt u dat dat gaat lukken?
4: Dat gaat mij wel lukken, ja.
1: Omdat?
4: Kort haar, ja. Best wel klaar.
1: Ja, u doucht al langer of gemiddeld? Ja.
4: Nee, ik douche gewoon lekker kort.
1: Ja. En hebt u een idee waarom ze ons aansporen om korter te douchen?
4: Nou, besparing van water.
1: Ja. Drinkwater, ja. Heel veel drinkwater.
4: Verloren. Ja, ik vind het een goed idee. Maar ja, er zijn natuurlijk ook mensen met heel lang haar. Die hebben iets langer nodig.
1: Ja.
2: Fris?
1: In 5 minuten.
2: Douchen.
1: Ja, douchen. Ja. Want we moeten het drinkwater besparen.
2: Ja.
1: En de overheid wil ons uitdagen om in 5 minuten te douchen. Zou dat lukken, denkt u?
2: Nou, dat weet ik niet. Vrouw zijn denk ik niet.
1: U doucht gemiddeld, hoe lang?
2: Ja, plus minus 5 minuten. Ja, afspoelen noem ik dat.
1: Ja, precies.
2: En de haar even doen, dus dat is 5 minuten, 6 minuten. Ja.
1: We worden geadviseerd om een timer, een wekkertje te plaatsen... of eventueel een liedje te kiezen die 5 minuten duurt.
2: Ja, nee, dat doe ik niet.
1: Ja, wat vindt u zelf van de actie?
2: Goed, ja? goed. Zijn we meer dingen waar ze op moeten bezuinigen.
1: Ja, er gaat heel veel drinkwater door de douche, hè?
2: Ook dat, maar ook gas.
1: Ja.
2: Zeg maar de boiler en dat spul. Dus
5: ik douche de laatste jaren altijd al kort.
1: Oh ja, hoe is dat zo gekomen de laatste jaren?
5: Nou, we hebben van de woningstichting hebben we zo'n hatje gekregen.
1: Zandloper.
5: Met zo'n lopertje erin. En die doe ik dan aan als ik ga douchen.
1: Mm-hmm.
5: En dan dit lopertje, dat geeft 5 minuten aan. En... voordat het lopertje uit is, ben ik al klaar met douchen.
1: Dan doet u dat vrij snel.
5: 2, 3 minuten, dan ben ik al klaar met douchen.
1: En dat is voldoende?
5: Voor mij wel. Ik gebruik niet veel water.
1: Nee.
5: Ik betaal ook maar 10 euro in de maand aan de waterleiding.
1: Ja.
5: Dat is deels uit zuinigheid. Ja. Maar ook uit deels omdat ik niet meer nodig ben.
6: Dat je zuinig bent met water.
1: Ja?
6: Ja.
1: Omdat?
6: Omdat er tekort water is in Nederland.
1: Water is schaars geworden, hè? Hoe lang sta jij onder de douche? Weet je dat zo ongeveer een beetje?
6: Ja, ligt eraan, maar meestal 10 minuutjes of zo.
1: Zo?
6: Ja.
1: Dan is er wat te doen. Gaat dat lukken, denk je, in 5 minuten?
6: Ja, denk het wel.
1: Ja?
6: Ja.
1: Er wordt geadviseerd om eventueel een wekkertje te plaatsen. Of een liedje. Heb je een liedje waarvan je denkt, dat vind ik leuk en dat duurt ongeveer 5 minuten in je hoofd zitten?
6: Ja, gewoon soms 2 liedjes opzetten en dan dat is wel genoeg. Ongeveer 5 minuten.
1: Ja, dus je in 5 minuten. Denkt u dat dat gaat lukken? Of
7: ik doe dat wel in 5 minuten.
1: Ik doe ook al.
7: Ja.
1: Ik merk dat de oudere generatie het een beetje standaard ingepland heeft.
7: Ja, nou, ik doe dat gewoon eigenlijk altijd al. En dat kan makkelijk, denk ik.
1: Je vindt het niet te kort?
7: Nee, ik vind het niet te kort, nee.
1: Want we moeten zuinig omgaan met drinkwater. En ja, het gaat natuurlijk veel water door de douche, hè?
7: Ja, heel veel.
1: Wat vindt u van de actie?
7: Ja, nou, ik vind wel dat iedereen het zelf moet weten. Want ik vind dat de overheid best wel heel veel zich met de mensen bemoeit. Van dit mag wel en dit mag niet. Maar ik voor mezelf, het is genoeg.
0: Ja, je hoorde dus net een andere reportage dan je gewend bent. Deze reportage ging over het onderwerp Hoe lang douche je al? Werd gemaakt door William Teerlink. Dus het reportage van Evert-Jan Pasman krijg je nog van me te goed na 6:30. Nu Empire of the Sun en Walking on the Dream.

Empire of the Sun en Walking on the Dream. Zometeen is het tijd voor de NOS Headlines en ook het streeknieuws. En muziek van Godly & Cream en ook de J. Gals Band is allemaal voor je onderweg. En ja, weet je, we gaan zometeen ook nog een reisje maken. Jazeker, we gaan ondanks het vernieuwde onderweg gaan we een reisje maken in het land van de lekkere pintjes en de schone madammen. Eerst nog Toto en I'll Supply the Love hier bij RTV 4. Onderweg met Kelvin. Wat daar luister je naar.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Ook zijn er 5 gewonden. De oorzaak van de brand is onbekend. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal. Het doel is om de gemeente efficiënter te maken. Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. En ook morgen bewolking en regen.
1: RTV 4. Streeknieuws.
2: We gaan even kijken wat er allemaal in de regio gebeurt. En daarvoor is er het laatste streeknieuws. RTV 4 Vechtal doet zaterdag live verslag van Proef Dalfsen. Van 10 tot 4 zijn verslaggevers aanwezig in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ze spreken met bewoners, deelnemers en organisatoren. Proef Dalfsen laat zien wat de gemeente te bieden heeft. En RTV 4 Twente Rand en Hardenberg doen verslag van Truckersdag. Live vanaf de evenementenhal in Hardenberg. En de Koppel houdt op woensdag 23 september een creatieve middag voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het thema is kriebelbeestjes. Kinderen maken een schilderij met bladeren, gras en andere natuurlijke materialen. Activiteit duurt van 2 tot 4 uur en kost €3. En vooraf aanmelden is verplicht. En Taveno in Nieuw-Leusen heeft een cheque van €1.450 gekregen van de voormalige stichting MGVGN. Die organiseerde 25 jaar lang motortochten voor mensen met een beperking. Vorig jaar stopte de stichting door vergrijzing en strenge regels. En Taveno gebruikt het overgebleven geld voor een gezamenlijk uitje naar de bowlingbaan. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Dan kijken we naar de situatie op de weg. En er zijn best wat meldingen. Ik begin op de A28. Amersfoort Zwolle. Tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek 7 kilometer en 6 minuten vertraging. Dan op de A35 Enschede Zwolle tussen Almelo West en Wierde West 3 kilometer en 6 minuten. Dan op de N35 Almelo-Zwolle tussen afrit Lemmerleveld en Heino-Zuid. 3 kilometer en 12 minuten. Dan op de N35 Zwolle-Almelo tussen Hoornhorst en Raalte 2 kilometer en 8 minuten. Dan ook op dezelfde N35, maar dan tussen Nijverdal-Oost en Wierde-West. 2 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan op de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. 3 kilometer en 6 minuten. Dan op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Enschede en knooppunt Hattemerbroek. 8 kilometer en 9 minuten. En 350 Zwolle-Ommen tussen afrit Dalfsen en Oud-Leusen. 3 kilometer en 6 minuten. Dan ook op dezelfde N340, maar dan tussen afrit Dalfsen en Ommen. 3 kilometer en 18 minuten. En dan de laatste, die is dan weer gemeld op de N340 Ommen-Zwolle tussen Ommen en Oud-Leusen. 2 kilometer en 8 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflitst, ja zeker en vast. Op de A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Apeldoorn-Noord en Vaassen. En daar wordt dan geflitst bij hectometerpaal 2, 213,1.
1: Kelvin Punter. RTV.

0: Godly and Cream en An Englishman in New York. Zometeen gaan we een reisje maken in het land van de lekkere pintjes en de scholen madammen. Eerst naar de reportage die je eigenlijk al had moeten horen. Beetje error in de studio. Ach, hè, maakt niet uit. Want komende zaterdag staat normaal in Dalfsen. Dat is leuk. En RTV4-verslaggever Evert-Jan Pasman ging de straat op met de volgende vraag.
1: Wat is het normaal gevoel?
2: Saamhorigheid, plattelands, gewoon doen. Doe maar normaal.
3: Ja, echte gezelligheid zit erin. Dus altijd fijne mensen. Ja, nog geen trommeland.
4: Voor mij is dat de saamhorigheid en geen poeha. En tegenwoordig, dat zie je in de maatschappij wel. De ene voelt zich nog meer dan de ander. En hier is iedereen gelijkwaardig. En dat gevoel, ik krijg direct al, nu al, dat we voor de deur staan. Dus helemaal geen onderscheid. Helemaal niks.
5: Ja, alles. Voor mij nou mijn hele leven lang eigenlijk. Vanaf 7 ga ik er al hier. Het Toldiek begonnen met een vriendin van mij. En de ouders, toen gingen we altijd met. En het is nooit overgegaan, die ziekte. Dus,
1: Gewoon leuk, gezellig, feest. Feest vieren, lekker even alles even vergeten. Even alles even los. Even de boel. Het echte normaal gevoel is dat je kunt heuken en aangaan. En natuurlijk met pilsje erbij.
6: Heuken, hoernat en brek.
7: De teksten en die ze hebben, de muziek, dat grijpt gewoon menig veel aan.
8: Het is een levensstijl en de teksten die gewoon geschreven worden door de leden, die spreken mij gewoon enorm aan. En dat is gewoon zoals ik eigenlijk ook het leven zie, zeg maar.
1: Wat verwacht je hier in Dalfsen van het concert?
3: Net zoals andere jaren, dus hartstikke goed gaat. Zelfs dat de burgemeester aan stro harken gaat, dus vegen.

0: Dus ja, echt leuk. Ja, gezellig.
1: De burgemeester zei vorig jaar, ze mocht niet zoveel met stro gooien. Wat kreeg ze dan? Stro op de straten. Ik denk dat ze wel weer met stro gaan gooien, hè? Dat is mee normaal. Heel gewoon.
2: En we zullen de band en al zijn fans, al zijn aanhangers, geen strobreed in de weg leggen.
3: Ja, dat wil je niet missen. Kan dat, zeg ik elke keer wel natuurlijk, al een paar keer gezegd. Kan de laatste zijn. Maar goed, je wil het gewoon niet missen. Vorig jaar ook alles, concerten geweest. Dit jaar willen we er ook bij weten.
4: Feest is gewoon gezellig. Je moet bijwezen. Dus je moet het metmaken.
5: Is dit het allerlaatste keer of de laatste allerlaatste? Hoe moet ik dat zien?
6: Ik hoop het niet. Ik hoop dat het nog een keer komt.
7: RTV 4.

Ja, er zijn sommige dingen die veranderen en sommige dingen blijven gewoon hier op de zender. Hierbij onderweg met Kelvin. Zo ook de Vlaamse plaat. Voortaan hoor je hem een beetje rond deze tijd. Namelijk, ja, de Vlaamse plaat. Zoals je van me weet heb ik echt een zwak voor België. Van de lekkere pintjes tot de schone madamme. En elke donderdag gaan we gewoon lekker weer een Vlaamse plaat in het zonnetje zetten. Hoe leuk is dat? En ja, vandaag is hij voor K3. Met het nummer Liefde, Love, Amour. Ja, de meeste liedjes van K3, dat denk je waarschijnlijk zijn hele brave kinderliedjes. Maar eigenlijk is het soms ook wel een klein beetje dubbelzinnig hoor. Ik wil jou, jij wil mij, jij mag me verslinden. Een beetje dat soort dingen. Maar ze hebben nu iets heel anders gemaakt. En dat heet Liefde, Love, Amour. En het gaat hier eigenlijk een beetje over de liefde eigenlijk. Hè? Nou ja, eigenlijk de tekst verraadt het al een heel klein beetje. Het is wel een heel lekker nummer. Is het echt zo'n lekker K3 nummer. En ja, als je verliefd bent, is het leuk. En als je nog niet verliefd bent, dan zou ik zeggen, hoop ik wel dat je dat wordt door dit nummer. Want het is een lekker nummer, het ligt lekker in het gehoor, het klinkt hartstikke goed. En ik wil heel graag aan je voorstellen, namelijk K3 en Liefde, Love, Amour.

krijg een appje binnen via rtv4.nl/app van SME en ze laat weten: Elton John is slee. Ja, dat is heel lit. Ja, al die hippe woorden, ik ga dat ook gewoon niet meer zeggen. Maar mochten mensen denken van ja, slee, wat betekent dat? Ja, dat is iets van ja, leuk, geweldig. Dat is tegenwoordig heel hip, hè. Dat is het slee, leuk, geweldig. Dus nou, wij houden het maar gewoon met gewoon dat het een mooie plaat is. Blue Eyes van Elton John. Hier bij RTV 4 onderweg met Kelvin. Naar het nieuws van 6 uur. Dan heb ik muziek voor je van onder andere Fleetwood Mac. En natuurlijk de 4 van vandaag. Dat gaan we ook nog doen. Zijn er verschuivingen? Ja of nee? Je gaat het allemaal horen. Eerst is dit nog Wet, Wet, Wet. En Love is All Around. Nou ja, goed, als ik om me heen kijk, zie ik niks. Ja, een Tessels 0.0 schubbekopper. Heel lekker trouwens.

0: Kelvin. RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
0: RTV 4 Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon. Wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Dit is RTV 4.
0: Onderweg met Kelvin.
7: En het is tijd voor de 4 van vandaag. En ja goed, waar begin je? Natuurlijk nummer 4, Bruno Mars. And On My Soul.
6: RTV 4.

0: en On My Soul. Hoor je hier in Onderweg met Kelvin een hele goede avond. De vier van vandaag. Wat zijn nou de vier populairste platen van vandaag? Nou goed, dat hoor je allemaal in de vier van vandaag. En nummer vier dus net. Bruno Mars en On My Soul. En dan gaan we naar nummer drie. Jazeker. Ja, ik zou zeggen, het is lekker kleurrijk en feestelijk. Ik heb het namelijk over Hugel. Ja, zeker. En Jamaican Bam Bam. Het is een lekker nummer. En ja, ook hij staat gewoon weer in de vier van vandaag. En die hoor je hier zeker op.
1: 3.

De nummer 2 in de 4 van vandaag. Teddy Swims en Mr. Know It All. En dan is het nu tijd voor de nummer 1. En dat is toch altijd wel een spannend moment. Nou goed, ik kan je vertellen. Ja, echt waar. Wat hij ondertussen in de studio druk overlegt. Van ja, de nummer 1, welke gaat het worden? Ik kan je vertellen dat het dezelfde is als gisteren. Ik heb er namelijk

RTV4 met Shakira en Burna Boy en Die Die. Je luistert naar Onderweg met Kelvin met zometeen Pink en Willow Sage Heart. Cover Me in Sunshine. En nu Fleetwood Mac, heerlijk op de donderdagavond en Big Love.

RTV 4, onderweg met Kelvin, Pink, Willow Sage, Heart, Cover Me en Sunshine. Zometeen is het tijd voor het allerleukste moment hier op de radio, namelijk het onderweg met Kelvin Dance half uurtje. Dat betekent gewoon een half uur lang losgaan op de allerbeste beat van dit moment. En ik kan je vertellen, vandaag zet ik nieuw talent, jazeker, nieuw talent in het zonnetje. Zoals talent wel te verstaan. Over wie ik het heb, dat ga je allemaal zo meteen horen. Eerst los met de Backstreet Boys.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het land. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Volgens de Volkskrant gebruikt zijn partij D66 op grote schaal AI voor posts. Dan het weer, steeds meer bewolking, later vanuit het westen regen.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: En we gaan even kijken wat er allemaal in de regio gebeurt en daarvoor is er namelijk het allerlaatste streeknieuws. Taveno in Nieuw-Leusen heeft een cheque van €1.450 gekregen van de voormalige stichting MGVGN. Die organiseerde 25 jaar lang motortochten voor mensen met een beperking. Vorig jaar stopte de stichting door de vergrijzing en de strenge regels. Taveno gebruikte het overgebleven geld voor een gezamenlijk uitje met naar de bowlingbaan. Hartstikke leuk. En de koppel houdt op woensdag 25 september een creatieve middag voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De thema is kriebelbeestjes. Kinderen maken een schilderij met bladeren, gras en natuurlijk andere materialen. De activiteit duurt van 2 tot 4 uur en kost €3. En vooraf aanmelden is verplicht. En tenslotte, RTV 4 Vechtdal doet zaterdag live verslag van Proef Dalfsen. Van 10 tot 4 zijn verslaggevers aanwezig in Dalfsen en Nieuw-Leusen. We spreken met bezoekers, deelnemers en organisatoren. Proef Dalfsen laat zien wat de gemeente te bieden heeft. En RTV 4 Twente Rand en Hardenberg doen verslag van de Truckersdag. Jazeker, live vanaf de evenementenhal in Hardenberg. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Kelvin Punter.
2: En dan is het tijd om lekker los te gaan met het Onderweg met Kelvin Dancehall uurtje. Met zometeen Will.i.am, Eva Simons, This Is Love in de Sydney Samson remix. En ik zei het al, ik ga nieuw talent in het zonnetje zetten. En dat is hartstikke tof. Ga je allemaal horen zometeen. Nu, hartstikke leuk. Ferre Santos, Happiness, You Show Me. Hier bij RTV 4.

Sydney Samson remix. En dan is het nu tijd voor nieuw talent hier bij RTV 4. Namelijk een nieuw nummer van The Rhythm Division. Zijn naam is Casper Gijsberts. Een goede vriend van me. En in 2012 zijn we heel vaak gewoon op mijn zolderkamer. Zijn we bezig met muziek, met radio. En hadden ooit een idee om een nummer te gaan produceren. Alleen dat is niet gelukt. Inmiddels is zijn eerste release online gegaan. En het nummer heet Band In Your Mind. En die hoor je nu voor het eerst bij RTV 4.

Svensson en Gielen. En The Beauty of Silence hoorde hier in het Onderweg met Kelvin Dance. Aan alles komt een eind. Zo ook aan dit radioprogramma. Jazeker, het zit er weer op. Volgende week maandag dan meldt Rick Maliepaars weer voor een nieuwe Onderweg met Rick. En ik ben er woensdag gewoon weer met Onderweg met Kelvin. Dat wordt één groot feest. Maandag ook hoor. Maandag wordt ook één groot feest. Dat eventjes duidelijk is. Dat sowieso. Hey, maak er in ieder geval alvast een hele fijne donderdagavond van. En ook een goed weekend. En ik spreek jou gewoon volgende week woensdag weer. Ik wens je in ieder geval een fijne avond. En ik zeg salut.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat, wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
6: Deze renster staan volledig achter een kopvrouw. En dat is echt superbelangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
5: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Dit is RTV 4.
10: De avondshow.

0: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt die wordt verdacht van twee gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
3: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
2: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
4: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
2: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen eerst bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
18: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
17: Help je mee?
19: Dit is RTV 4.
1: De avondshow.

0: Plus en online.
1: RTV 4.
2: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: RTV 4 Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolloyos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
5: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
4: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
0: Dit is RTV 4.
1: De avond van RTV 4.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
4: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
3: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Dit is RTV 4.
2: De avond van RTV 4.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG ten Kate in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
7: Dit is RTV 4.
8: De avond van RTV 4.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: RTV 4 Nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

was hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden als die daar niet hoefde zijn.